0: 不用距离说你有多温柔，我锻炼你的柔软比肩膀。没有力量阿金温柔，没有力量阿金温柔。
1: Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka, Rabaka,